0: waard mijn bad hier.
1: Oei, kus, kus. Oei, al wordt die hier. Bye, bye.
2: Mijn naam is Laura Vekamildis, Radio Kids on. Kas sinä tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Radio Kids on.